U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Så ace blocken mig an. Med hjärtes du freda. Vad zegt mig du gelag. Ver weg genoeg om die mij te wild. En het ringen door mijn ziel.

Don't Know Why, net hier op RSG. Nou, ek dink ons allemaal dra klein stukkies van ons verlede saam met ons. Nie als bagasie nie, als herinneringe. En muziek het een manier om daar die herinneringe weer wakker te maak wanneer ons dit die minste verwag. Volgende luister ons na Bobby Caldwell met What You Won't Do For Love, net hier op RSG.

0: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdatye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
1: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir Procyon by apteke. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
2: Weerwarm Afrikaanse Radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Maar ik denk, ja, dan zat ik al eens op, hang ik waar, zes uur, klok ik daar, ga we zeker kijken, dan kan ik een borrel kunnen. Het zei ik, ik heb een beetje hier, artiti, wolim, ik kan een beetje hier, ik heb iets, ik heb een beetje meer, afrust om een gombo, ik doe dat zila, artik ik ook weer.
1: Dan met ik 5 ook 58 minuten, ik zie ik er gewoon, note ja, gewoon, en dan is jouw sugar ook hier, borrel kus, ik heb borrel, ui, maar het is het, en dan ja, ja, kan je niet. Boris Anje Cham Tinta, Ti, Tresso Catemo, Town of Fresto, Mangumutam. Tamanuki, says it, Lamsa Yen, says it in a honour, Tessir Quedam Borihan, a Comsa Yem.

0: Cheers, man. Tan ka twena let me see where o wa tlo nege xka fm ke ga rata ga tega rutano ga komo go bori go jin hi sene go ha kwa go ji am ga ke te khatu xka fm ke ka go rokom nna ke ga tsamete wo ga teng ka ska ngote ka e ku sa tsugona ta jwang ga go ana go ena tem o se ke te ka go rata tb and hiv ke ja o tlombere wa khwena e te komo ka no tsuno jwang ga heta go no te o tsante ntwi ka go jwang ga tb asa o ai kuhe nta ikra ku ngore di bere wa ta jawo kun kwenta nti piropio ksimo savanga ikaski tota kla kwa ta radio xka fm no tshe ko wa tlo nega ki platform ten ki bele shu tsu doro pa tswa nyi sikim norka province ki te bori ka on ka ko we nka te wo go ga dstv kanaal ski ta ma ah ye nega ki ga te gore tano ga audio kanaal sikim nti ibra ndo tsamete te o tsa kona tan ka ski tsa kwa kom de wa te o tsa go te sore ma gore tan Goeiedag allemaal wat naar Radio XKF, maar net is je op een nege luister, dit is tijd voor ons gezondheidsprogramma en jylle is samen met my Pierre Mosabanga, vanaf 10 oor 12 tot 5 oor 1. En vanmiddag gaan ons gesels oor TB en HIV care. So blijn en geskakel net hier op Radio XKF, maar net is je op een nege en ons is ook beskikbaar op DSTV kanaal 819. En ek het vanmiddag vir my vrou Dennis Fama, die provincial coordinator by TB en HIV care, saam met my in die atelier. Fama, baie welkom by Radio XKA FM. Vertel ons bietjie van jouself.
1: Wel, ek werk al vir die afgelopen 11 jaar vir TB en HIV care. Ons het in 2007 begin met om HIV te toets. Ons het baie sukses behaal. En later het ons oorgeskakel na programme toe wat nou meer oor behavioral change gaan. En ons is tans nou nog besig daarmee.
0: Okay, baie dankie. Mevrou Farman, wat is communikeer MIV en condoomgebrek sociale gedragsveranderinge?
1: Wat baie belangrik is dat een mens moet verstaan dat jy moet een condoom gebruik om te jou te kan beskerm teen HIV en seksueel oordraagbare siektes. So, een mens moet een combinatie gebruik om te sorg dat jy kan gezond bly.
0: Okay. En wie is die sleutelbevolking wat die meeste geraak word deur hierdie gedrag?
1: Wel, die bevolking wat meer geraak word, is gewoonlik die adolescents, meisies en jong vroue tussen 15 en 24, en so ook hulle seksuele partners.
0: En wat het die departement van de gezondheid probeer bereik met die veldtog van sociale gedrag?
1: Wel, wat ons gedoen het, is ons TB HIVK het in samenwerking met die departement van gezondheid, het ons

maar het geweet. De zaal is voorbij. Je hebt zo gelos in die koue. Daar die dag, hy die blote in een haas. Daar weggerij. Hoe kom

Albano en Romina Power met Sempre Sempre. Om die eerste deel van ons reis vanavond af te sluit, kyk ons na die Amerikaanse actrice en sangeres Audrey Landes. Terwyl die Amerikaners haar vooral geken het vir haar rol in die destijdse treffer TV-reeks Dallas, het Europa hals oor kop verlief geraak op haar muziek. In 1983 het hierdie hartroerende ballade een massieve platinum treffer geword. Hier is sy nou met Manuel Goodbye.

De mes Russos met Forever and Ever. Volgende is een bijzondere romantische samenwerking door die Duitse slagerkoningin Claudia Jung en die legendarische Franse prins van romanse zelf, die pianist Richard Clayderman. Saam lever hulle een prachtige tweetalige weergawe van die liefdesliedjie Je t'aime mon amour.

Det är den Je t'aime mon amour ger Richard Kleiderman in Claudia Jung. Nou, van een zachte belade beweeg ons naar een reus in die Duitse rockgeschiedenis. Die Duitse-Rumeense zanger Peter Maffay heeft hier een iconische snit Do in 1970 vrijgesteld. Dit het eintlik begin as 'n eksperiment, maar het ontaard in 'n massiewe emosionele meesterstuk wat vir amper 30 weke op die Duitse treffersparades gebly het. Hier is hy nou met Du.